0: demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst.

0: aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in

0: geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de belastingdienst

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt.

0: Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: didn't.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot 33 in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Als er geen financiële steun komt van de betrokken provincies, loopt de uitvoering van het stadsbusvervoer in Lelystad op termijn gevaar. Samen met het streekvervoer in een aantal delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat blijkt uit een brief van de colleges van GS, de dagelijkse besturen, aan hun provinciale staten. Exploitant EBS heeft de provincies, de opdrachtgevers, laten weten dat de opbrengsten van deze regio's, samen de concessie IJsselvecht voor het streekvervoer, niet opwegen tegen de kosten. Nadat het bedrijf in 2022 de aanbesteding had gewonnen, ontstonden grote problemen met de werving van personeel en de elektrische bussen die voor dat contract nodig waren. Dat leidde al tot boetes wegens wanprestaties en nog steeds gaat niet alles naar wens. Wat ook geld kost. Daarnaast spelen externe factoren, aldus EBS. Het contract loopt tot eind 2035. De gemeente vraagt jongeren ideeën voor het stadshart aan te dragen in de vorm van beeld dat is gemaakt met AI. Het project Superkrachten Ze richt zich op de stadgenoten tussen de 13 en 27 jaar. Hun wordt gevraagd een plek in het stadshart te kiezen waarvan zij vinden dat deze een nieuwe impuls verdient. Vervolgens creëren zij, met behulp van AI, een beeld, avatar of ander creatief idee dat laat zien wat zij zouden willen doen om die plek te veranderen. De 10 meest inspirerende ideeën worden in samenwerking met jongerenbroedplaats Spot en kunstenaars verder uitgewerkt tot grote kunstwerken die later dit jaar een plek krijgen op leegstaande winkelruiten in het stadshart. Meer is te vinden op de site van de gemeente onder inwoners. Tot slot, er zijn broedende lepelaars waargenomen op de Markerwadden en daar is Peer de Natuurmonumenten erg blij mee. De vogel kwam er al veel om te forageren en er broeden ook al langer veel lepelaars op de strekdammen bij Lelystad. Maar het wachten was nog op exemplaren die zich in het nieuwe natuurgebied vestigden.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag eerst met uitgestrekte wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft wel droog en de zon is krachtig genoeg om de bewolking snel te doen oplossen. Vanmiddag en vanavond is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon en matige noordoostenwind is het net als afgelopen weekend heerlijk zomerweer. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. En nu en dan zijn wolkensluiers aanwezig, maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten. Het wordt wel een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
4: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
3: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. What do we want? Justice. What do we want? Now. What do we want? Justice. Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er staat in de regio 1 file langer dan 5 minuten. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. Ongeveer 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 graden in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw aan de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie met ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigd door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. Een jaar na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De droogperiode houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag geen wolkje aan de lucht. Het wordt warmer dan gisteren. Met veel zon is het op het warmste moment van de dag 28 of 29 graden in de schaduw. Vanavond een paar wolkenvelden, maar nog vrij aangenaam warm. Bij zonsondergang is de graad of 23. Vannacht ook wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen verandert er niet veel. Het is opnieuw zon overgoten en vrij warm. Donderdag nog steeds veel zonneschijn en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Richting het weekend wordt het minder warm en zonnig, maar de kans op regen is nog steeds klein. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Meerdere files, hier en daar rijdt het langzamer in de regio. Bijvoorbeeld de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, 20 minuten. Ook de A50 richting Os tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier. En dan de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Lent en Elden, 4 kilometer en een kwartier extra. Er is 1 rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
6: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
5: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
7: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 à 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
5: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Zojuist komt er een melding binnen van een ongeluk op de A30 Barneveld-Ede. Bij Barneveld Noord is de weg helemaal dicht. U kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is ongeveer 25 minuten. En verder rijdt het langzaam op de A50 naar Os vanuit Arnhem. Tussen Valburg en Ravenstein dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Gisteren zijn twee verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 in het zuiden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw De Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie met ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigd door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed de rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening, die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En een jaar na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De droogperiode houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag geen wolkje aan de lucht. Het wordt warmer dan gisteren. Met veel zon is het op het warmste moment van de dag 28 of 29 graden in de schaduw. Vanavond een paar wolkenvelden, maar nog vrij aangenaam warm. Bij zonsondergang is de graad of 23. Vannacht ook wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen verandert er niet veel. Het is opnieuw zon overgoten en vrij warm. Donderdag nog steeds veel zonneschijn en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Richting het weekend wordt het minder warm en zonnig, maar de kans op regen is nog steeds klein. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is in volle gang en op veel wegen is het wat drukker in de regio. Echt files valt gelukkig wel mee. Wel oponthoud op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 kilometer, bijna een kwartier extra. Ook de A27 staat erbij, Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. En ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot slot de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 11 kilometer, je doet er een kwartier langer over. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margani legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
4: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
3: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
5: We hadden graag op vakantie gewild en we houden groen op.
6: Dat gaat nu niet?
5: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
6: Vakantieplannen aanpassen?
5: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
3: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files over in de regio. Onder andere de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer, kwartier extra. En de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord. 5 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik sluit mijn ogen. Heel kort. Maar er flitst onmiddellijk van alles aan me voorbij. Het lijkt net of ik midden in een droom terecht ben gekomen. Ik zie de mooiste dingen, maar ze zijn alweer verdwenen voor ik het in de gaten heb. En het is telkens hetzelfde liedje. Ieder mens is niet veel meer dan een druppel in een eindeloze zee. Zandkorrels in een uitgestrekte woestijn. Maar dat willen we niet inzien. We voelen ons veel groter dan we in werkelijkheid zijn. We kunnen ons dan wel blijven uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Niets is immers voor eeuwig, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen moment. En al zouden we het willen, er is niets of niemand die ons van dat einde kan afhouden. Zelfs al heb je al het geld van de aarde, ja, dan nog gaat het je niet lukken. We denken wel dat we groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet veel meer dan een piepklein stofje dat meegenomen wordt door de wind.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw De Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigt door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed rest. De vereniging zocht al een tijd aan een oplossing voor de hoge energierekening die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En ja, na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De droogperiode houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag geen wolkje aan de lucht. Het wordt warmer dan gisteren. Met veel zon is het op het warmste moment van de dag 28 of 29 graden in de schaduw. Vanavond een paar wolkenvelden, maar nog vrij aangenaam warm. Bij zonsondergang is de graad of 23. Vannacht ook wolken en opklaringen bij minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen verandert er niet veel. Het is opnieuw zon overgoten en vrij warm. Donderdag nog steeds veel zonneschijn en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Richting het weekend wordt het minder warm en zonnig, maar de kans op regen is nog steeds klein. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. In de regio rijdt het alleen nog maar langzamer op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 10:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. In de regio staat 1 file op de A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigd door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. Een jaar na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De droogperiode houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag geen wolkje aan de lucht. Het wordt warmer dan gisteren. Met veel zon is het op het warmste moment van de dag 28 of 29 graden in de schaduw. Vanavond een paar wolkenvelden, maar nog vrij aangenaam warm. Bij zonsondergang is de graad of 23. Vannacht ook wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen verandert er niet veel. Het is opnieuw zon overgoten en vrij warm. Donderdag nog steeds veel zonneschijn en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Richting het weekend wordt het minder warm en zonnig, maar de kans op regen is nog steeds klein. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere staat bij Huizen 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 7 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigt door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed de rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening, die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En een jaar na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De droogperiode houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag geen wolkje aan de lucht. Het wordt warmer dan gisteren. Met veel zon is het op het warmste moment van de dag 28 of 29 graden in de schaduw. Vanavond een paar wolkenvelden, maar nog vrij aangenaam warm. Bij zonsondergang is de graad of 23. Vannacht ook wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen verandert er niet veel. Het is opnieuw zon overgoten en vrij warm. Donderdag nog steeds veel zonneschijn en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Richting het weekend wordt het minder warm en zonnig, maar de kans op regen is nog steeds klein. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht 4 kilometer file tussen Afrit Den Dolder en Knoop het Rijnsweert. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigt door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed de rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening, die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En ja, na het neerstorten in Londen van het toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag verandert niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en de komende uren 28 of 29 graden. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind brengt enige verkoeling. Vanavond en vannacht een paar wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar 1 graad of 16. Morgen en donderdag hebben we ook te maken met droog, stralend en warm zomerweer. De wind is wel een fractie minder sterk en waait donderdag iets meer vanuit het noorden. Vrijdag schakelen we over naar een meer gematigd zomerweertype met temperaturen van 22 graden. Daarbij is naast de zon ook bewolking aanwezig, maar de droogte houdt voorlopig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioLelystad.nl.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigt door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed de rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening, die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En ja, na het neerstorten in Londen van het toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag verandert niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en de komende uren 28 of 29 graden. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind brengt enige verkoeling. Vanavond en vannacht een paar wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar een graad of 16. Morgen en donderdag hebben we ook te maken met droog, stralend en warm zomerweer. De wind is wel een fractie minder sterk en waait donderdag iets meer vanuit het noorden. Vrijdag schakelen we over naar een meer gematigd zomerweertype met temperaturen van 22 graden. Daarbij is naast de zon ook bewolking aanwezig, maar de droogte houdt voorlopig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer met een uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie met ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigd door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed de rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening, die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, op de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag verandert niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en de komende uren 28 of 29 graden. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind brengt enige verkoeling. Vanavond en vannacht een paar wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar een graad of 16. Morgen en donderdag hebben we ook te maken met droog, stralend en warm zomerweer. De wind is wel een fractie minder sterk en waait donderdag iets meer vanuit het noorden. Vrijdag schakelen we over naar een meer gematigd zomerweertype met temperaturen van 22 graden. Daarbij is naast de zon ook bewolking aanwezig, maar de droogte houdt voorlopig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blarikum duurt er 10 minuten langer over. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein ging het mis, daardoor staat er 9 kilometer file met een uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Je kan omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Hilversum Noord een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog een uur vertraging. Omrijden kan via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: The old Covent Garden. I remember only too well.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie met ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigt door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En een jaar na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promessen. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag verandert niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en de komende uren 28 of 29 graden. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind brengt enige verkoeling. Vanavond en vannacht een paar wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar een graad of 16. Morgen en donderdag hebben we ook te maken met droog, stralend en warm zomerweer. De wind is wel een fractie minder sterk en waait donderdag iets meer vanuit het noorden. Vrijdag schakelen we over naar een meer gematigd zomerweertype met temperaturen van 22 graden. Daarbij is naast de zon ook bewolking aanwezig, maar de droogte houdt voorlopig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blarikum heb je 10 minuten extra reistijd. De 28 Utrecht richting Amersfoort is bij afrit Den Dolder een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio
2: Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf hoopte dat de rechtbank de beslissing zou schorsen. De rechtbank heeft de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed vrijgesproken. De automobilist kan niets worden verweten. Tamar werd doodgevonden in een berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht dat hij een dier had geraakt. De twee mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Uit de verhoren blijkt dat ze een paar dagen voor de roof werden benaderd. Door wie willen ze niet zeggen. Het weer, warm en zonnig en morgen opnieuw zo'n 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw De Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigd door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed de rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening, die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En ja, na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren 1 jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag verandert niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en de komende uren 28 of 29 graden. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind brengt enige verkoeling. Vanavond en vannacht een paar wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar 1 graad of 16. Morgen en donderdag hebben we ook te maken met droog, stralend en warm zomerweer. De wind is wel een fractie minder sterk en waait donderdag iets meer vanuit het noorden. Vrijdag schakelen we over naar een meer gematigd zomerweertype met temperaturen van 22 graden. Daarbij is naast de zon ook bewolking aanwezig, maar de droogte houdt voorlopig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits is begonnen, de meeste vertraging heb je op de volgende trajecten. De A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes rijdt het langzaam over 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook op de A50 is het erg druk richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en een kwartier extra. Tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A1 richting Apeldoorn staat een kapotte auto tussen Kootwijk en Alfred Hoenderlo. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 15 minuten vertraging. De A27 dan richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 7 kilometer met 20 minuten extra. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk, 15 minuten. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Dat zegt de rechter in een kort geding dat Solvinity had aangespannen. Het kabinet wil niet dat DigiD in Amerikaanse handen valt. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit is weer thuis. Hij mag zijn proces thuis afwachten, maar krijgt wel een enkelband. Marius Borg Heubu moet 4 jaar de cel in voor verkrachtingen en geweld tegen zijn ex-vriendin. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook rond de 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw de Kamp. Het is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie met ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigd door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En een jaar na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren 1 jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag verandert niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en de komende uren 28 of 29 graden. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind brengt enige verkoeling. Vanavond en vannacht een paar wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar 1 graad of 16. Morgen en donderdag hebben we ook te maken met droog, stralend en warm zomerweer. De wind is wel een fractie minder sterk en waait donderdag iets meer vanuit het noorden. Vrijdag schakelen we over naar een meer gematigd zomerweertype met temperaturen van 22 graden. Daarbij is naast de zon ook bewolking aanwezig, maar de droogte houdt voorlopig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 70 kilometer file in de regio, onder andere op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is je vertraging 15 minuten. En ook een kwartier vertraging op de A27 richting Almere. Dat is tussen Hilversum en Eemnes. De A28 richting Zwolle, 10 minuten extra tussen Leusden en Nijkerk. En tot slot de A50 richting Arnhem. Want een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat onder andere nog file op de A27 richting Almere. Je hebt 15 tot 20 minuten vertraging tussen Hilversum en Eemnes. De A28 richting Amersfoort. 5 tot 10 minuten extra tussen Soesterberg en Afrit Maarn. De A28 richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot slot de N781 Ede richting Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wat is het toch een mooi nummer. Goedenavond, dit is de dinsdagavondsalon. En we hebben weer een gast in de studio. Maar ook nog eentje aan de telefoon. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Dat is Michi. Daar hebben jullie vast wel eens eerder van gehoord. En naast mij zit Sam van Galen.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. En die gaat straks een aantal dingen van zichzelf laten horen. Wij gaan hem het vuur na aan de schenen leggen.
1: Absoluut. Kosten nog moeite zijn bespaard om Sam binnen te halen. Want hij is volop in het nieuws.
0: Ja, behoorlijk.
1: Sinds hij de kunstbende gewonnen heeft.
0: Ja, fantastisch.
1: Maar goed, voordat het zover is.
0: Ja, dan heb jij volgens mij nog een heel klein beetje. Nog
1: een klein beetje, ja,
0: poëzie-nieuws.
1: Komkommertijd. Ook in de poëzie. De dijkdichters, laten we ze toch gewoon eventjes noemen nog. Lelystadse Club Dichters, eens in de twee weken komen ze bij elkaar. Volgens mij is dat de eerste en de derde dag van de maand. En ze zoeken vers bloed. Nieuwe mensen die zich graag bij hun willen aansluiten.
0: Dus je kan je opgeven bij?
1: Je kan je absoluut opgeven. Volgens mij hebben ze een eigen website. Dus Google even naar de dijkdichters. Of stuur eventjes een mailtje naar Jules. Volgens mij Jules, voorzitter van de club ondertussen.
0: Iedereen weet wie dat is.
1: Iedereen weet wie dat is, precies. En dan werken we natuurlijk langzaam toe naar de Nationale Stadsdichtersdag. Toch wel het poëzie-event van Lelystad.
0: Van Lelystad, ja zeker. Eigenlijk van nationale, want al die stadsdichters die komen uit verschillende plekken in Nederland.
1: Absoluut.
0: Waar ze stadsdichter zijn geworden.
1: En België.
0: En zelfs België.
1: Ja,
0: ik zou het bijna vergeten, maar leuk.
1: Dus dat is op 5 september. Het begint met een programma in het stadhuis. We hebben Anna Esther Prequen hebben we. Daar hebben we te gast. Nou ja, en daarna waaieren de stadsdichters uit over heel Lelystad. Met taxis gaan ze overal heen.
0: En zijn ze overal te horen eventueel?
1: En zijn ze overal te horen. Ook op openbare locaties. Zo ben ik zelf ondertussen bezig om in de bibliotheek een soort dichterscafé te organiseren. In samenwerking met vrienden van de Biep. Maar ook bij Binnenin is ondertussen een vertrouwde plek waar je stadsdichters vindt.
0: Ja. Heel leuk trouwens om daar ook een keer bij te zijn.
1: Is heel leuk, ja. Zo hoor je weer eens even wat gedichten uit andere steden. En hoe zij het doen.
0: Ja.
1: Dat was wat mij betreft het nieuws. We gaan gewoon luisteren naar het eerste nummer van Michi. Michi 300 noemt hij zichzelf, zo kan je hem vinden op YouTube. We gaan zo met hem bellen. Het eerste nummer heet I Want to Live. Welkom bij de dinsdagavondsalon.

0: Dat was Michi met I Want To Love. En
1: I Want To Live.
0: To Live.
1: Ja. Yeah.
0: And To Love. Nou, ik denk
1: I Want To Live. Dat staat er. I Want To Live. En Michi, hoe is dat? Is dat gelukt, nou je naar Amsterdam bent gegaan?
2: Ja, ik woon nu 5 maanden in Amsterdam. Ja.
1: En dat bevalt je wel?
2: Ja, het is op dagen dat het goed gaat, kan je gewoon, ga je naar buiten, ga je dingen doen. En soms heb je momenten dat het even niet lukt, maar dan, het maakt niet uit waar ik ben, maar dan trek ik me even terug, even herstellen. En dan, als ik weer hersteld ben, dan ga ik weer allemaal dingen doen. Doe ik het altijd.
1: Oké. En I Wanna Live is dus letterlijk tot uiting gekomen hierin.
2: Ja, maar dat is een beetje een liedje dat de weg naar mijn beterschap, dat het vaak opvallen en dat het vallen en opstaan was.
1: Okay.
2: Maar daar gaan we een liedje een beetje over, weet je wel?
1: Ja.
2: Toch met bepaalde worstelingen dat je er wel klaar mee bent. Je wilt gewoon leven en gewoon genieten.
1: Mm-hmm.
2: Net als de rest van de mensen. En daar gaat het liedje een klein beetje over.
1: Ja, een beetje. Ja. Een hele lied gaat erover, naar mijn idee.
2: Ja.
1: En helpt het wonen in Amsterdam, helpt je daar wel mee?
2: Jawel. Ik was toe aan iets nieuws. Gewoon een nieuwe uitdaging, een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Dus ik ben toen verhuisd, zeg maar, weet je wel.
1: Ja.
2: En er waren ook... Ik werd hier beter geholpen, want in Lelystad lukte dat niet helemaal.
1: Okay.
2: En hier heb ik toch meer ondersteuning, zeg maar.
1: Oké, okay. Nou, fijn. Dan zijn we blij om...
2: Ja.
0: Wat mooi op te horen. Hoe,
2: Ja, dank je.
0: Ja. Ben je er nog?
1: Je valt weg.
2: Ja, nee, oh. Ik ben er nog.
0: Oké. Okay. Je voelt je beter, lekkerder in je vel. Merk je dat ook in je muziek?
2: Muziek ligt een beetje op een laag pitje, omdat ik allemaal met behandelingen bezig ben. En het daarvan in kaart brengen, weet je wel. En dan gaan ze kijken hoe ze mij het beste kunnen ondersteunen.
0: Mm.
2: Maar daar ben ik nu mee bezig. En medicijnen zijn aangepast en... best wel veel gebeurt er. Maar je moet gewoon de tijd nemen, weet je wel. En dan moet je kijken wat is erger geworden, wat is minder geworden.
0: Ja.
2: En daarvan uit de hand gaan ze kijken hoe ze mij kunnen ondersteunen.
1: Oké. Dus het schrijven is een beetje op een laag pitje gekomen.
2: Ja, maar ik maak nog wel muziek, hoor. Dat wel, maar niet een stuk minder als eerst.
1: Ja. Oké. En dat mis je niet? Op dit moment is dat gewoon goed dat het wat minder is, zeg maar? Dat het op
2: je hebt soms... ik maak ook wel muziek, hoor. Want muziek is een beetje een uitlaatklep. Alleen nu heb ik even dingen waar ik me ook op moet focussen. En dan, als dat een beetje afgerond is en dat loopt een beetje... dan kan ik weer wat vol aandacht aan muziek... besteden en dan komt het vast wel weer goed. Want ik maak nog wel muziek, alleen niet meer zo vaak, omdat ik ook veel afspraken heb en ik moet ook bepaalde dingen doen, zeg maar,
0: mm-hmm.
2: voor herstel. En dat kost gewoon even tijd.
0: Nou, heel goed dat er hulp is. En misschien is deze periode, als je dan weer lekker bovenop bent... kan je dat weer gebruiken als inspiratie voor nieuwe songs?
1: Ja, dat denk ik.
2: Ja. Ik maak nog steeds liedjes.
0: Precies,
2: en,
0: ja.
2: Maar het is niet dat ik elke dag weer 2 of 3 liedjes maak. Dat niet meer. Maar gewoon, ik maak er 2 of 3 per week of zo.
0: Ja.
1: Nou, prima en, toch?
2: Ja.
1: Maar doorgaan.
2: Ja, je moet soms prioriteiten stellen. En soms heeft herstel... Dat heeft een hogere prioriteit, maar muziek maken, dat zal ik altijd blijven doen.
1: Gelukkig, Michi.
2: Dat zit me in de hart en nieren.
0: Ja. Kijk, dat zijn mooie woorden. En je fans zitten natuurlijk te wachten op de nieuwe...
1: Nieuwe Michi.
0: De nieuwe Michi. Leuk je even gesproken te hebben, Michi. We gaan nog 1 nummer van je draaien. Do You Love Me? Kan je daar nog iets over zeggen?
2: Ja, dat is een afro-nummer. En ja, vaak maak ik nummers en dat gaat vaak over struggles of over dingen wat ik vind. En dit was gewoon, ja, gewoon een lekkere dansnummer. En ja. Gewoon vrolijk, gewoon wat anders.
0: Ik vond hem ook wel lekker zomers, denk ik. Daarom heb ik ook uitgezocht.
2: Ja. Ik vind het een leuke nummer. Dus ik word er altijd vrolijk van. Dus dat was de bedoeling ook toen ik hem schreef.
0: Precies, nou dat gunnen we ook onze luisteraars van de dinsdagavond van ons. Ja. Michi, nou beterschap, heel succes met je herstel. En nou, we zijn blij altijd van je te horen.
2: Ja, is goed. Dankjewel dat ik op de radio mocht komen. En ja, ik wens jullie een fijne avond en een prettig zomer.
1: Kijk, dankjewel, hetzelfde.
0: We zijn je grootste fan. Wij gaan luisteren naar Do You Love Me van Michi.

0: Ja, Do You Love Me van Michi. We hebben hem net even gehoord en hij heeft een druk programma op het ogenblik. Maar hij blijft zijn muziek toch laten horen en maken en zo. Dus dat is heel fijn.
1: Absoluut.
0: Michi, nogmaals bedankt. En dan zitten we met Sam in de studio. Sam van Galen.
2: Hallo.
0: En ja, hallo Sam. Leuk om je hier te hebben. En ik ben altijd enthousiast als we echt een jonge dichter... maar volgens mij ben je niet alleen een dichter... maar doe je veel meer dingen. Dus daar mag je eens even uitgebreid over vertellen als
2: nou,
0: je dat wil.
2: Okay. Ja, ik schrijf nu zo'n 3 jaar... Oh, sorry, ik begin even opnieuw. Ik ben Sam, ik ben 17 en ik schrijf nu al zo'n 3 à 4 jaar gedichten. Vooral proza. Ik maak ook muziek daarnaast. Maar voor die gedichten heb ik de kunstbundenfinale met de eerste prijs in de categorie taal gewonnen. En qua muziek is het een beetje van alles en niets. Ja, ik speel vooral gitaar en ik zing en dat soort.
0: Je schrijft hem ook teksten wel bij en zo.
2: Ja, zeker.
0: En het is een soort rockmuziek, heb ik begrepen?
2: Ja, alternatieve rockmuziek. Dus een beetje Radiohead. Slowdive-achtig, die richting in, ja.
1: Mooi. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik een half jaar geleden nog niet van jouw naam gehoord had. Maar nu ben je er opeens. Je bent overal te vinden. Nou ja, nu Radio Lelystad, om op Flevoland onze conculega's. De pers schrijft over je. Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik heb de kunstbundenfinale gewonnen.
1: Ja.
2: In de categorie taal, eerste plaats. En dat is... de eerste keer dat is gebeurd in 3 jaar voor Flevoland.
1: Mm.
2: Dus daarom, ik denk dat het daarom zoveel op het
0: nieuws
2: is.
0: Ja.
1: Wat maakte nu dat je dacht, van nou, daar ga ik eens aan meedoen?
2: Ja, hiervoor heb ik eigenlijk nooit echt gedichten laten horen aan anderen. Ja, alleen mijn ouders of vrienden, soms sporadisch. Maar ik begon met schrijven voor een schoolopdracht. Maar ja, daarna hield ik het eigenlijk vooral voor mezelf.
1: Mm.
2: Maar ja. Nu heb ik besloten om dit voor te dragen bij anderen. Omdat, ja, vorig jaar deed ik ook mee aan kunstbende in de categorie expositie. En daar heb ik niet een plaats in de finale voor gekregen. Maar daar was de hoofdfeedback eigenlijk, de hoofdkwestie in de feedback. Doe mee aan taal volgend jaar. En daar heb ik naar geluisterd. Heb ik een nieuw gedichtenbundel geschreven hiervoor. En... daarvoor ben ik door de voorronde gekomen.
1: Ja.
2: En toen ook eerste plaats bij de finale.
0: Ja. Nou, ik vind het heel speciaal. En dat is toch weer een stap in je ontwikkeling. Laten we wel zijn.
2: Zeker.
0: Dat, ja. En dat geeft ook ja, de moed waarschijnlijk ook om hiermee door te gaan.
2: Zeker, ja, dat zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Word je daar ook om gevraagd? Zijn er mensen die jou benaderen en zeggen van... goh, kan je zus of wil je zo?
2: Met kunstbende sowieso, als je wint... dan krijg je een hele reeks aan optredens bij verschillende plaatsen.
0: Oh, dat is heel fijn.
2: Ja, bijvoorbeeld bij het Wintertuin Festival in Nijmegen. Dat is een groot poëziefestival natuurlijk. En een optreden bij Mensen Zeggen Dingen. Daarnaast, ik word niet echt gevraagd... voor optredens of voor voordrachten of zo, of dat soort dingen. Maar voor de rest niet echt, nee.
0: Ja, je bent wel nu voor de radio.
2: Nu voor de radio wel.
1: Je bent wel te boeken, toch? Je bent wel te boeken, toch?
0: Hoe kunnen ze je bereiken?
2: Ja, op Instagram. Intonatie met 2 O's. Dus intonatie.
0: Oh, leuk. Leuk. Hoe noem je zoiets? Fantasie erin of in.

0: Ja, vind ik leuk, dat soort dingen.
1: Dank je.
2: Sam, wat leuk. Je schrijft gedichten, je maakt muziek. Noem je jezelf een dichter of een muzikant? Wat voor sticker geef je jezelf?
1: Ik zou zeggen muzikant eerst. En daarnaast schrijver of dichter. Ja. Ik weet het niet.
2: Was muziek er ook eerder?
1: Dat kwam eigenlijk een beetje op hetzelfde moment. Mm. Dat was een beetje op hetzelfde moment. Omdat school toen heel erg beide pushte. In de lessen.
0: Dat moment was wanneer in jouw leeftijd? Of in jouw leven? Wanneer is dat begonnen?
1: In de derde van HAVO. Dus ik was voor een opdracht moesten we een versie van Romeo en Julia uitwerken. Een soort gedichtversie daarvan. En ik heb daar toen een hele heel iets heel anders van gemaakt. Waarbij ik het over bladeren op bomen heb gehad en over hoe de kronen van bomen nooit elkaar helemaal aanraken, maar altijd een beetje ruimte ertussen hadden, bla bla bla. Nou ja, in ieder geval, daardoor, dat heeft een beetje creativiteit gestimuleerd of zo. En daardoor schrijf ik nu ook. Ja, het beviel me toen.
0: Want je schrijft ook proza, begrijp
1: ja,
0: ik.
1: Ja, vooral proza, prozaïsche gedichten. Ja. Vooral, ja.
0: Dat vind ik wel een leuke combinatie eigenlijk. Die prozaïsche gedichten. Mm-hmm. Dat klinkt al heel poëtisch.
1: Ja.
2: Ja. Misschien willen we even wat horen, Topsy.
0: Ja,
2: denk jij?
0: Ja, ik vind het. Ja.
2: Gewoon eens even dat gevoel. We kunnen wel praten voor poëzie, maar het horen, daar gaat het
0: is
2: eigenlijk
0: altijd,
2: om.
0: Ja. Dan, daarvoor zitten we hier.
1: Ja. Dan heb ik een gedicht. Deze gaat over een vriendin. En het heet Danser 1. En ik begin maar gewoon. Ze danst, dus ze bestaat. Luidt door alles waar ze over walst. En de moestuin die ze houdt en haar vriendin met de bas. Ze danst, dus ze luistert. Naar de muziek en de ritmiek van de puls uit het bestaan. En het boeit haar niet. Alleen waarvoor ze bestaat. En dat is goed. Ze zorgt voor wat ze zorgen moet. En ze danst, dus ze bestaat. Ze danst en ze verlaat. Verledenen eeuwig kwijt in een vageloze zon. En de stroming van de hitte vanuit het westen. Vanuit Zuid-Frankrijk en de Italiaanse Alpen. Ze danst over de Alpen, ze beweegt bergen.
2: Kijk eens, dat wordt
0: heel poëtisch.
2: Klapt in de studio.
0: Ja. Zo, mooi gedicht. Ja.
1: Dank u wel.
0: Ja, ik vind het heel poëtisch zoals je dat even zo allemaal neerzet. Ja.
2: Kun je ons even meenemen in dat proces? Hoe is dit ontstaan?
1: Ja, nou. Een van de prijzen bij Kunstbende was dus een week naar buitenkunst. En daar heb ik dus last minute nog een plekje kunnen krijgen. In een workshop over portretten schrijven. En de eerste opdracht daarvan was schrijf een portret over iemand in je leven die je zeer waardeert. En dus kwam gelijk een vriendin van me in mijn hoofd op. En moest ik denken aan een WhatsApp bio. Wat dus een songtekst is van Het Goede Doel. Dat is de jaren 80 New Wave band. Waar zij een groot fan van is. En dat nummer heet Ik Dans Dus Ik Besta. En dat heb ik nu zo gekoppeld aan haar dat ik daar zo. Ja, dat ik dat zo wilde uitwerken. En dat vond ik. Okay. Ja. Dus daar.
0: Bijzonder.
2: Mooi. We gaan even een stukje muziek luisteren. Ja. Ik dacht, weet je, Sam komt uit Almere, Mietje komt uit Amsterdam. Laten we er even een stukje Lelystad in gooien. Jorah Riet.

0: Nou, Jos, die moeten we vaker draaien.
1: Verliefd op Flevoland.
0: Flevoland.
1: Ben jij dat ook, Sen?
2: Misschien een beetje.
1: Misschien een beetje.
0: Wie weet schrijft hij er nog een keer een gedicht over.
1: Precies. Ja. Ik vroeg me het opeens spontaan af. Je bent al een aantal keer op kunstbende geweest. Heb je die druk nodig om productief te zijn?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Daarom nu dat kunstbende over is. Want als je hebt gewonnen mag je nooit meer meedoen. Nu dat die druk weg is.
1: Okay.
2: En dat ook nooit meer terugkomt. Dan is het wel een beetje... Ah, jammer. Het perst iets eruit of zo, een idee. Of het laat me sneller iets uitwerken. En dat, ja.
0: Maar er zijn toch nog wel meer poëziewedstrijden en dergelijke.
2: Ja, dus. Maar daar moet ik even nog onderzoek naar doen. Wat dat precies is.
0: Dan kan je daar je gewoon voor inschrijven, natuurlijk.
2: Ja. Ja, moet ik nog even naar kijken.
1: Want hoe is dat dan met je muziek? Daar perform je wel mee in het land? Of hoe,
2: ja. We hebben binnenkort een optreden bij Lelystad.
1: Okay.
2: In Corneel.
0: Oh, leuk.
2: Ja, zeker. Ja, daar hebben we heel veel zin in. En daarna hebben we bij een soort kunstbende showcase in Corneel nog een keer een optreden. Later in oktober. 14 oktober was dat. Als ik gelijk heb in de avond.
0: Maar kom je nog wel eens buiten Flevoland of met de muziek?
2: Nog niet. Hopelijk wel binnenkort.
0: Oké. Als u goed luistert, dan weet u dat u Sam kan boeken.
1: Ja. Ik zit even te denken. Hè. Even een vraag, maar je mag ook nee zeggen. Want je bent dus ook muzikant, je schrijft teksten. Kan je iets laten horen van zo'n tekst wat je dan zingt?
2: Dat is wel in het Engels. Ik zal het even opzoeken, maar dat is wel in het Engels.
0: Ja, oh, maak je. Engels is een taal die ik nog overal gehoord
1: heb. Ook die luisteraars moeten dat bedienen. Bij de Tuesday Evening Saloon. Welcome, ladies and gentlemen.
2: Nou, ik ben heel even aan het zoeken.
1: Zoek rustig verder. Ja, de jeugd heeft alles op de telefoon staan.
2: Ja, ik heb een notitie. Ik heb een heel archief van allemaal notities. Ook allemaal gesorteerd en in kopjes verdeeld.
0: Het valt me nog op dat je zo'n boekje hebt waar je in schrijft.
2: Ja, het is toch fijner om te schrijven in een boekje.
0: Ja.
2: Dat is wel zo.
0: Oh, dat is het. Oké.
1: Okay. Waar ligt trouwens dat boekje? Als je dat ligt dat op je nachtkastje? Of,
2: Nee, het ligt op mijn kledingkast.
1: Op de kleding.
2: Ja, op de kledingkast. Ja, maar nu ben ik dus bij dat buitenkunst, bij die workshop. En dus ben ik dat ook de hele tijd aan het gebruiken eigenlijk. Dus nu ligt het wel naast mijn matras.
0: Naast kastje.
1: Kijk, ja. Je bent actief. Maar je hebt dat gevonden, Sam?
2: Ja.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Een showcaseavond met de winnaars van kunstbende Flevoland.
2: Juist, dat is precies dat.
0: Ja. In Corneel.
2: Ja.
1: Wat ga je laten horen, Sam?
2: Dit nummer heet Versus, maar het is gespeeld als V.S. En dan groter dan teken, want dat is dan in verwijzing naar de Verenigde Staten.
1: Oké.
0: Okay. Oh, interessant.
2: En het is een beetje een surfrock nummer, normaal. Maar ja, dat kan ik nu niet hier gaan zingen en spelen en zo. Dus ik lees de tekst maar gewoon even op. Hold on, Magnolia. I think it's time. Your apocalypse dreams will pass. They'll age like wine. Last Sunday I went outside, saw a man fleeing for cash. I gave him a dirty look, like they all do. The streets were all muddied up in the cold winter air, and as the snowflakes fell, then people didn't care. They just said, we don't want you here. And it's a game we play, but no one ever wins, and you cry when you go home, 'cause no one ever cares. So when you step outside and you see blood on the pavement, don't act surprised and don't act like you hate it. That is...
1: Kijken.
2: En dat dan heel vaak herhaalt, sommige stukken.
1: Ja, precies. En dat zing je echt, of doe je dat met een hele hoge stem? Of hoe?
2: Wisselt een beetje.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je staat niet toevallig op YouTube met je...
2: Nee, maar als we een goed filmpje krijgen, dan zullen we hem wel posten.
1: Ja. Ik ben even benieuwd. We hebben ook een keer een andere dichter gehad. En die is op een gegeven moment ook in het Engels gaan dichten. En die zei toen van, weet je, als ik het Engels dicht, dan is het alsof er een andere schatkist wordt geopend.
2: Ja.
1: Het zoeken naar nieuwe woorden. Hoe is dat voor jou?
2: Het is echt compleet anders. Engels en Nederlands, het is zo totaal... Ik vind Nederlands schrijven veel leuker, maar in songwriting vind ik Engels... fijner om te doen. Ja, het is veelzijdiger. In songwriting is het veelzijdiger. Maar in dichten schrijf ik eigenlijk alleen maar Nederlands. Omdat Nederlands is super expressief in taalkeuze. Je kan iets heel je kan een heel gek woord kiezen en er zoveel betekenis aan koppelen. En het kan dan zo mooi klinken. En dat merk ik gewoon niet in het Engels. Maar in het Engels vloeit de tekst veel beter dan in het Nederlands. Vaak.
0: Ja, apart, hè? Zo, dat is zeker sowieso mooi natuurlijk om verschillende talen. Want dat Frans heeft weer een hele andere.
2: Ja.
0: Dus, maar het Engels is voor songs is dat echt wel een.
2: Een must.
0: De taal, ja. Zo precies voel ik dat ook wel. Ja.
1: Wow. Absoluut, yes. Ik denk dat we nog even een muziekje doen en dan rollen we alweer richting gedicht van de week. Hè? Ja, dat is Time Flies When Having Fun.
0: Ja, we hebben nog wel andere gedichten ook, hoor.
1: Zeker. Dus, we gaan eventjes luisteren naar Level Joy. Ze heeft recent een internationale prijs gewonnen voor haar gedichten. Of in ieder geval voor haar muziek. Ze schrijft ook zelf muziek. Komt uit Lelystad. En ik heb het nummer Mani uitgezocht. Level Joy.

0: Ja, het is toch altijd weer bijzonder dat wij in Flevoland zoveel talent hebben zitten. En mensen, zoals, hoe heet ze nou, Level Joy, die toch ook hier vandaan komt en zeker steeds meer bekend wordt.
1: Absoluut.
0: Dat is heel erg leuk. Dus dat hopen we voor jou natuurlijk ook. En dat je dan vooral in Flevoland blijft.
1: Ja.
0: En, maar ja, mooi.
1: Zeker. Je hebt nog een gedicht klaar liggen.
2: Ja, nog een gedicht. Dit is ook geschreven voor een workshop. En het gaat over een markant figuur in onze samenleving. Het is vanuit dat. Het is een monoloog geschreven vanuit dat perspectief. Deze heet. Ik haat u. Beste burgers, ik heb een mededeling en een verklaring. Ik haat u. Niet om het vuil onder uw nagels. Niet om het bloed wat poelt in uw voeten. Wellicht, nee, niet om uw vele studies. En niet om uw schrale nekken, wekend in de zon. Nee, ik haat u omdat u minder bent. Minder waarde, minder eigenschap, minder levenslust en minder zeggenschap. En dat mag ik, want ik ben meer. Meer zielvol, meer zuurte, meer bezitteling. Misschien nee, ja, meer blond en meer eigendom. Ja, meer eigendom. Ik haat u, want ik ben meer.
0: Oké. Heb jij er nog
2: andere
0: een
2: antwoord
0: voor? Ja, heel apart. Ja, ik zou even niet weten wat ik daarop moet. Ik zou het nog een keer willen horen, eigenlijk.
1: Ah.
0: Ja. Het is heel bijzonder.
2: Dank u wel.
0: Ja. Nou.
1: Wat zijn voor jou inspiratiebronnen? Dit ging meer over een politiek figuur. Je
0: hebt
1: een vriendin gehad.
2: Ja, een beetje van alles. Ik haal vooral inspiratie uit muziek. Dus bijvoorbeeld de songteksten van Spinvis. Ook van folkmuzikant Sufjan Stevens. Leonard Cohen ook. Daar haal ik heel veel inspiratie uit. Maar ja. Qua waar ik over schrijf, waar ik in die soort inspiratie vandaan haal, is het vooral in mijn omgeving en wat ik zie op het nieuws en wat ik zie wat er gebeurt in Nederland of ook in de wereld en zo.
0: Mm-mm. Ja.
1: Zijn het dan dingen waar je dan boos om wordt of dingen die je niet begrijpt?
2: Ja, het zijn vooral dingen waar ik of helemaal niks over voel of heel boos over kan worden of juist heel rustig of heel blij van kan worden. Ja, het is een beetje van alles.
0: Ja,
2: Ik schrijf gewoon over zoveel mogelijk als ik kan, eigenlijk.
1: Hoe werkt dat dan? Want je zegt nu bijvoorbeeld ook dingen waar je eigenlijk niet zoveel bij voelt, terwijl een gedicht nou juist is waar je toch een gevoelige snaar probeert te raken, ik zeg maar wat.
2: Ja, ik vind gedichten over bijvoorbeeld apathie en zo, dat soort zaken, vind ik heel interessant, want hoe je kan schetsen hoe iemand zich voelt wanneer die eigenlijk niks wilt voelen of niks wilt doen.
1: Mm-hmm.
2: Als je dat mooi kan schetsen, ja, dan is dat heel krachtig, denk ik.
0: Als jij daar woorden aan kan geven.
2: Ja, eigenlijk. Precies.
0: Dat is wat je daarmee, jouw uitgangspunt hebt.
2: Ja, precies.
0: Oké. Okay. Dat vind ik wel heel bijzonder ook, op die manier.
1: Dicht is voor jou een soort schilderen met taal eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik gebruik het ook niet zozeer als een soort tool om gevoelens te uiten, maar eerder wel echt als kunstvorm, zou ik zeggen.
1: Ja.
2: Dus ik ga wel echt zitten voor een gedicht. Niet, ik gebruik het niet als een dagboek of zo.
0: Dat had het natuurlijk ook gekund, maar
2: ja.
0: dat is dus
2: ja,
0: voor
2: dat,
0: jou niet.
2: Voor mij echt niet mijn ding.
0: Dat geldt niet. Nee. Oké. Dat vind ik dus heel bijzonder, omdat daarom is het zo leuk om verschillende dichters hier in de uitzending te hebben. Omdat dat inderdaad zo verschillend is. Hoe de ingang is voor de ene en voor de ander. En dat hoor ik nu bij jou dus ook weer. Het is een hele bijzondere ingang eigenlijk. Je merkt iets en daar ga je in. Daar ga je in.
2: Ja.
0: Ik vond het een mooi voorbeeld, apathie. Weet je?
2: Ja.
1: Het is ook al een mooi woord op zich.
2: Ja.
1: Ik was nog even benieuwd, hè, van je hebt gewonnen voor buitenkunst. Daar kan je workshops doen. Wat zijn workshops die jou aanspreken?
2: Ja, bij buitenkunst hebben ze een workshop, hadden ze dus een workshop portretten, geschreven portretten. Maar stel, er zou ergens een workshop zijn over politiek schrijven, bijvoorbeeld over dat soort meningen en die dan verwerken in dat soort dingen. Nou, dat zou ik interessant vinden. Of stel, er was een workshop over heel vloeiend schrijven. Dus wanneer het voorgelezen wordt, dan vloeit de tekst juist extra veel als dan dat het normaal zou doen. Ja, dat soort workshops zouden mij bijvoorbeeld interesseren.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou, wie weet.
2: Ja.
1: En heb je naast buitenkunst ook nog wel eens op andere manieren geprobeerd beter in poëzie te
2: worden? Zeker. Ja, ik heb ook met bijvoorbeeld Nederlands docenten, met het gedicht waarmee ik dus kunstbende had gewonnen, heb ik daar even aan gesleuteld. Dat soort dingen heb ik ook feedback gevraagd. En opnieuw en opnieuw en dit en dat. Dus zo. Ik had ook coaching gekregen van kunstbende. Naar aanleiding van de finale. En dat is ook een ding. Want nu krijg ik dus een coaching traject van een jaar ongeveer.
1: Okay.
2: Opbouwend naar volgende optredens.
0: Vanuit de kunstbende?
2: Ja.
0: Ja, en dat is ontzettend leuk natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja, verdere opstap, want daar gaat het dan meer om natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Nou, een jaar lang met je talent. Ik wou zeggen, zie je het nog als een hobby? Of is het ondertussen wel iets meer geworden?
2: Het is wel een hobby, zou ik zeggen. Maar ik wil er wel meer mee doen dan dat.
0: Ja. Ja.
2: Ik vind het erg interessant en intrigerend wat je kan doen met woorden en wat je kan doen met letters,
0: ja,
2: en zo.
0: Ja.
2: Ja. Dus ja.
1: Dus. Mooi. Ik dacht, we luisteren nog even naar een liedje en dan maken we ons op voor het gedicht van de week.
0: Ja.
1: Begroeien. Ik heb hier ook een Almeerse zangeres, volgens mij, Sanne Meijke. En zij zingt over januari regen.

0: Sanne Meijke, januari regen. En hier in de dinsdagavondsalon maken we ons op voor het gedicht van de week. Het gedicht van de week wordt gepubliceerd op de website van Radio Lelystad. En delen we natuurlijk ook op onze socials. Dus wil je eens zien hoe Sam eruit ziet? Nou, prachtige foto staat erop. Je hebt een gedicht uitgezocht. Kan je er iets over vertellen, Sam?
1: Ja, dit heet Het Luidste Geluid Ooit. En het is een soort beschouwing van 6 verschillende personages die te horen krijgen dat de atoombom wordt ingezet op hun locatie. Kijk. Op de stad waar zij zich bevinden. Nou, elk gedicht volgt een ander personage. En ik heb geprobeerd me zo veel mogelijk te verdiepen in de essentie van die personages. Wat hun voelen en wat hun denken en zo. Ja, ik ga hem voortdragen.
0: Mooi.
1: Het luidste geluid ooit. Een eschatologische beschouwing van een Nederlands plein. 0. Intro. Hoe zat het nou ook alweer? Een donkere straat om 85 seconden voor 12 op donderdag 6 augustus 2026. Volgens mij in Amsterdam, maar het kon ook Utrecht, Den Haag of Haarlem zijn. Ja, Haarlem. Het is lekker warm buiten, maar niemand hier geniet nu van het weer. Op de tv in een bar, waar er momenteel ongeveer 20 man hals over kop uit aan het vluchten is, spreekt er een man. Een wereldleider. Die spreekt van een einde. Een luidste geluid ooit. 1. Het luidste geluid ooit. Een wereldleider. Iemand die steeds struikelt, maar nooit valt. Iemand die bralt en nooit houdt. Een wereldleider. Iemand die vecht, maar nooit weert. Iemand die knopt, maar nooit voelt. Een wereldleider. Een nozele die de zeepresten, net als zijn verleden, zo van zijn huid afspoelt. Iemand die van meet af aan het slotakkoord al meende te kennen. Een wereldleider. 2. Er waren geen tekens. Nog één, zeg ik de barman. Zo vanuit het glas in mijn keel. Maar als de toekomst komt aanlopen, pis ik haast in mijn broek. Of misschien was het de drank. Hij zegt dat het einde bijna zover is. Hij zegt dat hij er al van wist. Nog één, zeg ik de barman. Zo getapt en zo doorgeslikt. Hij praat maar door en ik rol mijn ogen. Ik wankel naar hem toe, of misschien was het de drank. Ik noem hem een teringleier en spuug in zijn gezicht. Hij zegt dat hij er al van wist. Nog één, zeg ik de barman, zo ingeschonken en zo ingeslikt. Hij pakt me bij de kraag en strompelt en slaat me tegen een tafel aan en ik weet het niet meer, maar misschien was het toch de drank. Ik met een scherf in mijn hand. Hij ziet het niet. Nog één, zeg ik de barman, zo geschonken en zo ingenomen. Mijn gezicht wordt heter en ik zweer dat het niet de drank was, maar met die scherf kom ik wel heel dichtbij en het was misschien niet mijn bedoeling, maar nu bloeden zijn ogen en ik schrik me rot, maar ik doe alsof en ik ren net zoals al die anderen zo de bar uit de straat, want de man op de tv die blijft maar praten en... Daar ligt hij dan. Hij zegt dat hij er al van wist. 3. Waar ben je? Het lijkt haast echte sneeuw. Het led reflecteert op de dwarrelende vlokken met een puls van een stad zo heet. Mijn benen zijn moe en mijn voeten bezwijken haast onder de blaren, maar dat maakt niet uit. Elke stap voelt als een marathon als ik denk aan waar je ook moet zijn. Ik hoor een piep. Een zware decadentie die valt op de atmosfeer en kaatst als een regendruppel op mijn jas. Het stuitert voor altijd, op en neer, en komt telkens weer terug als een grote fout die zich altijd in je achterhoofd afspeelt. Waar je bent. Waar? Het is bijna zover. En ik kan maar zover rennen. Dus laat ik het maar. 4. Stickers, labels, donkere plek. Ik word betaald om te labelen. Dag in dag uit denk ik na over namen van voorsteden en voornaamwoorden, hoofdsteden en voornamen. Ik plak al mijn stickers op de voorhoofden van de mens. En dit is jij en jij ben ik. En elke keer dat een rage een sticker is op een ander voorhoofd, ben ik de eerste die het likt. Het klikt op de sociale ladder van je sticker. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Enzovoort, enzovoort. En dan stop ik maar. Ik word betaald om te babbelen. 5. Iedereen kon dit aanzien komen. Word wakker. Zweet en angst. Je hangt aan de kapstok van de wereld, in het hoekje van de bar. 5 stappen vooruit, nee, toch weer terug. Wat een afgang zeg. Nog één hoor ik naast me. Een paranoia waar je u tegen zegt. Je schreeuwt, iedereen kon dit aanzien komen en iedereen is stil. Word wakker. Dood en verderf, kom toch maar binnen, je hebt niks te vermijden en hij blijft maar lullen. Hoe in godsnaam kan je deze bullshit nog uitkramen? Je mag dat egeltje van je nu wel echt loslaten, lul. We gaan straks toch sowieso dood, dus hou eens je bek dicht. Het zal niet de bom zijn. Klap hem op zijn kaak. Geef hem er nog een. Dat zal hem eens leren. Word wakker. Woede en macht. De dag waar je zo bang voor was is nu toch gekomen. Maar je hoofd blijft hangen in een trance van gisteravond. Het zal niet de bom zijn. Geen licht. Geen straal. Maar altijd een man. Met een glas in zijn hand. 6. In de verte. Een bal van vuur daalt neer op de horizon. Slokt mij op en spuugt mij uit over het beton van de fundering van de mens. Ik blijf in mijn toren. Die bal toch nog zo ver. Het vuurwerk van de stad echoot door het landschap heen. Straten ver van de waterspuwende draken van de kliffen aan de kust. In de verte zie ik het allemaal vergaan. Een schande voor de politiek en een moord op de mensheid. Maar dat zal allemaal weer komen en gaan. En ooit zal er weer een gevecht zijn in een bar. En ooit zal er nog een moeder zijn die haar kind op het slechtste moment ooit kwijtraakt. De ruis houdt nu op. Want de stilte na de dood is het luidste geluid ooit.
0: Woehoe, kijk.
2: Wauw. Ja.
0: Mooi.
2: Het komt nog meer binnen dan het alleen te lezen. Dat merk ik nu. Ik vind het... Ik heb er geen woorden voor. Oh. Heb jij er woorden voor?
0: Nee, ik wil in ieder geval zeggen, als je hem nog even terug wil luisteren...
2: dat kan je zeggen.
0: Luisteren of lezen. Surf dan even naar de website van radiolelystad.nl. Ja. Of naar de Facebookpagina van de Salon.
2: Ja.
0: Wat bijzonder. Ik merk dat je allerlei verschillende stijlen, niet alleen in het dichten zelf, maar ook in de manier waarop je het uitspreekt, nou ja, allemaal hier in dit
2: gedicht
0: legt.
2: Je speelt het, je doet het. Ja. Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder, in ieder geval. Voor mij enorme indruk gemaakt, ja. Dankjewel.
0: Wat past voor jou past bij jou het beste manier van performen?
1: Ik denk... Qua manier als in hoe op het podium of hoe...
0: Ja, neem je mensen het liefste mee door stiltes te laten vallen en langzaam te spreken?
1: Ja,
0: terwijl je ook dat hele snelle...
1: Ja, tempowisselingen, daar hou ik echt van om dat te verwerken.
2: Ja, en stemwrijving en...
1: Precies, ja.
2: En terug.
1: Tempo en dynamiek. Ja. Maar dat is ook in muziek natuurlijk een belangrijk ding. Dus daar dat vandaan, denk ik.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook dus die voordracht is heel bijzonder daardoor. ik kan niet anders zeggen. Ik vind het subliem.
1: Oh, wauw, dank u wel.
0: Ja. Nou, we lopen alweer in de rode cijfers van de dinsdagavondsalon. Dus de laatste vragen moeten we nu stellen, Topsy. Ik ben nog gewoon even benieuwd van gedichten, muziek. Combinatie van beide, is dat...
1: Ik zie ze toch liever als een apart ding van elkaar. Ik vind songwriting leuk en ik vind gedichten schrijven leuk. Alleen, ik vind het veel fijner om een voordracht apart te houden van... muziek, want als er muziek is, dan luisteren mensen toch meer naar de melodie en naar het ritme en naar de klanken die eruit komen dan naar
2: de woorden.
1: De tekst. Ja. Ja, en bij muziek is het ook lastiger, want dan moet je het per se op een bepaald tempo hebben. Of dan is het bijvoorbeeld in het refrein vaak wenselijk dat de zinnen rijmen of dat het herhaalt. Nou, dat vind ik niet zo fijn om te doen.
0: Toch, ja, goed, ik wil je natuurlijk niet tegenspreken, maar... Je werkt met ruis, misschien met een baslijntje. Ik noem maar wat. Je hoeft niet per se melodie toe te voegen.
1: Klopt. Maar ik vind het toch fijner om het spreken en de tekst en de taal los te houden van de klanken van muziek.
0: Ja.
1: Het persoonlijk.
2: Dat mag daar
1: fijner,
2: zijn.
1: Ja.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Nou, de laatste minuut. Waar kunnen we je binnenkort een keertje treffen, Sam?
1: Bij Your Music School op 29 augustus doe ik een voordracht van een gedicht. Ik weet nog niet exact welke. Dat zal ik ook nog niet vertellen natuurlijk. Mm-hmm. Maar een gedicht, misschien wel deze.
2: Okay. Waar is dat dan?
1: bij Your Music School in Almere Haven. Ook ben ik bij Future Village in Amersfoort op 5 september. En dat is eigenlijk de kunstbende winnaarsdag. En daar gaan al die winnaars dan optreden. Heel leuk, want alle andere winnaars zijn ook super getalenteerd. Zijn prachtige gedichten, super ja, geweldige muziek wat daaruit komt. Ja. En die gaan er dus ook optreden. Dus voor jongeren raad ik dat aan.
2: Het is wel op de Stadsdichterdag, hè? 5 september, toch?
0: 5 september is de Stadsdichtersdag.
2: Ja. Oei, ja. Dus, dat hebben ze niet goed uitgekozen.
0: Mocht je nog een stadsdichter worden, ja, dan moet je dat soort dingen overslaan. Ik zeg,
2: we zijn aan het einde.
0: Bij de dinsdagavondsalon. We zien jullie terug volgende week. Tot ziens.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw.
0: Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.